Dokite i zhengte mani nouje teritori. Dokite i zhengte mani nouje teritori. Dokite i zhengte mani nouje teritori. Dokite i zhengte mani nouje teritori.